0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat staat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruimen. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind.
4: Omdat ze poprock is.
5: Ik hoor alles graag.
6: Dan mag ik in Ludenstein.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
3: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
3: Ruwe luide muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mogen we ook.
4: Dat poprock is.
3: Ik zing wel heel de 90's.

0: estrenar B1.
1: Ik luister naar B1. Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowel te werken voor school als achtergrondmuziek.
2: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
1: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
2: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
3: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom. 3, 3, 1.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruimen. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind.
4: Omdat ze poprock is.
5: Ik hoor alles graag.
6: Dat mag ik in Ludestorm.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. BCO Stende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The 1-1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Een zee start de dag droog met brede opklaringen, maar later volgen buien en mogelijk ook onweer. De maxima liggen rond 13, 14 graden. Ook dinsdag en woensdag blijft wisselvallig met regen, buien en veel wind. Vanaf donderdag droger en zonniger met temperaturen tot 20 graden tegen vrijdag.
2: The Morning Show.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
3: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: De radio aan zee. B1. Welkom bij B1. Je dag start. Met de morning show.

0: werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de JBL Senslight draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de CIMAC-omloop der Kempen. Oostense moest in de sprint alleen Lorena Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. BCO Stende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De Best of Five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Een zee start de dag droog met brede opklaringen, maar later volgen buien en mogelijk ook onweer. De maxima liggen rond 13, 14 graden. Ook dinsdag en woensdag blijft wisselvallig met regen, buien en veel wind. Vanaf donderdag droger en zonniger met temperaturen tot 20 graden tegen vrijdag.
2: The Morning Show. B1. B1.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Iedereen luistert naar B1.
6: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
7: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
8: De muziek is heel goed. Heel je leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?
9: B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
10: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een recordaantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Beenders.
11: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
10: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
12: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
10: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En er nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
13: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen nog iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder de half maken.
10: Want dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden, daarna zelfs tot 25 graden.
9: The Morning Show.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: lanceert deze zomer de fietszoektocht Trappen langs Capelle. De route van 32 kilometer leidt deelnemers langs 14 kapellen en ander religieus erfgoed in de stad. Onderweg zijn er opdrachten en geluidsfragmenten met extra uitleg over de locaties. De gratis zoektocht loopt nog tot eind september. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal. In Blankenbergen is er veel minder misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking. Uit controles van de dienst Veiligheid en Samenleven blijkt dat het aantal ongeldige kaarten zakte van ruim 4% in 2023 naar minder dan 1% dit jaar. Het stadsbestuur voert gerichte controles uit en schakelt bij misbruik de politie in. Voertuigen die onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen kunnen ook getakeld worden of een wielklem krijgen.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Een zee start de dag droog met brede opklaringen, maar later volgen buien en mogelijk ook onweer. De maxima liggen rond 13, 14 graden. Ook dinsdag en woensdag blijft wisselvallig met regen, buien en veel wind. Vanaf donderdag droger en zonniger met temperaturen tot 20 graden tegen vrijdag.
2: Je dag start met de morningshow.

0: Autoclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop! Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Top deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop!
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
2: Dit is B1.
6: B1.
2: Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
7: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
8: Sinds 2024 bestaat al een regeling voor durandeurverkoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
7: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
9: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
7: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
10: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
7: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maxima tot 26 graden.
2: The Morning Show. B1.

0: gaan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel blabla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
6: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
5: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
7: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
5: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
8: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is het.
5: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
4: Dieter Troeblijn op B1.

Goedemorgen en welkom bij B1. Veel muziek terug het komende uur en wie weet kan je weer iets winnen. Je kan alle berichten nalezen op onze app. Download die app gratis via Google Play of de App Store.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Een zee start de dag droog met brede opklaringen, maar later volgen buien en mogelijk ook onweer. De maxima liggen rond 13, 14 graden. Ook dinsdag en woensdag blijft wisselvallig met regen, buien en veel wind. Vanaf donderdag droger en zonniger met temperaturen tot 20 graden tegen vrijdag.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: Garage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
3: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.

0: van de tijd.
1: Goedemorgen, de week is gestart en we geven je graag een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten uit de regio straks om 11 uur. Van harte welkom bij B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de CIMAC-omloop der Kempen. Oostense moest in de sprint alleen Lorena Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de playoffs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1, Dieter Troeblijn.

0: hele goede morgen. Terug tijd voor veel muziek. Wil je meer weten trouwens over het regionieuws en het kustweerbericht? Ja, dan kan je gewoon alle berichten nalezen op onze gratis app of op de website www.radiobeone.be.
1: Pieter Troeblijn op B1.

0: reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Stok, verkoop! Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop!
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
3: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
4: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
5: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: B1 regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: In Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: is B1 Regionaal.
1: Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de CIMAC-omloop der Kempen. De Oostense moest in de sprint alleen Lorina Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster.
0: B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: BCO Stende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Club Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
4: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
6: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Dit is jouw maandag op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: Oudenburg lanceert deze zomer de fietsoektocht Trappen langs Kapelle. De route van 32 kilometer leidt deelnemers langs 14 kapellen en ander religieus erfgoed in de stad. Onderweg zijn er opdrachten en geluidsfragmenten met extra uitleg over de locaties. De gratis zoektocht loopt nog tot eind september.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.
2: Fancy! Diwa!

0: Blankenberge is er veel minder misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking. Uit controles van de dienst Veiligheid en Samenleven blijkt dat het aantal ongeldige kaarten zakte van ruim 4% in 2023 naar minder dan 1% dit jaar. Het stadsbestuur voert gerichte controles uit en schakelt bij misbruik de politie in. Voertuigen die onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen kunnen ook getakeld worden of een wielklem krijgen.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, Marty's WK.
2: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parquet. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerven vraagt begrip.
4: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
3: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
5: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
3: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
6: Iedereen luistert naar B1.
7: Vaak als achtergrondmuziek.
8: Omdat ik het heel tof vind.
9: De muziek is heel goed.
8: Van alles een beetje.
9: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
8: Als mijn hoer ook. Dat we poprock is.
9: Ik zing wel heel de 90's.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
2: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
3: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: B1, de radio aan zee.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.

0: van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerven vraagt begrip.
1: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
0: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
2: We hebben een stijger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
0: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Étienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
3: Dit is B1. Enjoy the music.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
3: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: externar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Oh, muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom. 3, 3.

0: gaat niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.

0: Limburg lanceert deze zomer de fietszoektocht Trappen langs Kapelle. De route van 32 kilometer leidt deelnemers langs 14 kapellen en ander religieus erfgoed in de stad. Onderweg zijn er opdrachten en geluidsfragmenten met extra uitleg over de locaties. De gratis zoektocht loopt nog tot eind september. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal. In Blankenbergen is er veel minder misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking. Uit controles van de dienst Veiligheid en Samenleven blijkt dat het aantal ongeldige kaarten zakte van ruim 4% in 2023 naar minder dan 1% dit jaar. Het stadsbestuur voert gerichte controles uit en schakelt bij misbruik de politie in. Voertuigen die onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen kunnen ook getakeld worden of een wielklem krijgen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B11. Enjoy the music.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat staat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruimen. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind.
4: Omdat ze poprock is.
5: Ik hoor alles graag.
6: Dan mag ik jullie de story.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Een zee start de dag droog met brede opklaringen, maar later volgen buien en mogelijk ook onweer. De maxima liggen rond 13, 14 graden. Ook dinsdag en woensdag blijft wisselvallig met regen, buien en veel wind. Vanaf donderdag droger en zonniger met temperaturen tot 20 graden tegen vrijdag.

0: Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington-renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eiksport, Stad Oostende en Radio B1.
0: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Heel leuke muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de Simac Omloop der Kempen. Oostense moest in de sprint alleen Lorina Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. Oudenburg lanceert deze zomer de fietsoektocht Trappen langs Kapelle. De route van 32 kilometer leidt deelnemers langs 14 kapellen en ander religieus erfgoed in de stad. Onderweg zijn er opdrachten en geluidsfragmenten met extra uitleg over de locaties. De gratis zoektocht loopt nog tot eind september. In Blankenbergen is er veel minder misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking. Uit controles van de dienst Veiligheid en Samenleven blijkt dat het aantal ongeldige kaarten zakte van ruim 4% in 2023 naar minder dan 1% dit jaar. Het stadsbestuur voert gerichte controles uit en schakelt bij misbruik de politie in. Voertuigen die onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen kunnen ook getakeld worden of een wielklem krijgen.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

Het is ook zo'n glitterball classic, dit. Show me love van Robin S. Goedenavond, welkom. Tot 6 uur zijn we vertrokken op deze maandag met After Work. Laat maar even weten met welke plaat jij jouw werkdag wil afsluiten. Mag je doen? En kan je doen via onze gratis B1 app. Turn back the clock. Dit is Johnny Hates Jazz. Welkom bij After Work hier op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Een zee start de dag droog met brede opklaringen, maar later volgen buien en mogelijk ook onweer. De maxima liggen rond 13, 14 graden. Ook dinsdag en woensdag blijft wisselvallig met regen, buien en veel wind. Vanaf donderdag droger en zonniger met temperaturen tot 20 graden tegen vrijdag.
2: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

Jamiroquai, Kenneth Heat, straks Shania Twain en Enrique Iglesias. En misschien wel jouw keuzeplaat. Die kan erbij vandaag via de B1-app naar Mumford & Sons en Hozier. Rubber Band Man is dit.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
3: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Royens.

Macklemore, Can't Hold Us kreeg je. Kreeg een berichtje binnen via de B1-app van Sylvie. Zwaar nog eens een plaatje horen van Olivia Newton-John om de werkdag mee af te sluiten. Nog eens deze Physical. Tot 6 uur zijn we samen. Je bent meer dan welkom hier bij Afterwork op B1.

0: luister naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Omdat
1: er
2: veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.

Undressed, Somber kreeg je daarvoor I Promised Myself van Nick Kamen. Na het nieuws van 5 uur meer after work. Na Sienna Spyro, Die on This Hill is dit. Heel graag, tot straks.

0: Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
1: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
0: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden. After Work met Hans Rooyens.

Casanova. Ultimate Chaos, straks nog Hunter, Tina Turner en Susan en Freek. En misschien wel jouw keuzeplaat, die kan erbij. Via de B1-app uiteraard. Na Owl City uit 2009 is er nog eens die Fireflies in je maandag. Welkom.

0: Because my dreams are bursting at the sea. Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
1: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
1: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mijn hoer ook.
3: Dat poprock is.
1: Ik zie wel heel de nijdjes.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Een zee start de dag droog met brede opklaringen, maar later volgen buien en mogelijk ook onweer. De maxima liggen rond 13, 14 graden. Ook dinsdag en woensdag blijft wisselvallig met regen, buien en veel wind. Vanaf donderdag droger en zonniger met temperaturen tot 20 graden tegen vrijdag.
2: Dit is After Work met Hannes Royens.

See You When You Get There, Coolio op je radio. Tina Turner die heeft ooit het themalied mogen zingen, mogen maken voor een James Bond film. Hè. Golden Eye uit 1995 is het Tina Turner.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
4: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
5: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
4: Direct uit stok leverbaar. Waar?
5: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
4: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
5: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
4: Wees er als de kippen bij.
6: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

0: streepje K-pop van Hunter. Je kreeg Golden in je maandagavond. Straks de Dinky Toys. Maar ook Alex Warren en Maxim. Eerst wat zon op de radio. In de vorm van Manu Chao. Me gusta tú, zit.
1: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Daarvoor Maxime en Babette. Hoe dan ook krijg je. Morgen ben ik er terug met meer After Work vanaf 4 uur in de namiddag naar de Pointer Sisters. Dit is Automatic. Geniet nog van je maandagavond en van de goede muziek natuurlijk hier op B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de CIMAC-omloop der Kempen. De Oostense moest in de sprint alleen Lorena Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Goeie avond.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music.

0: uit de wereld.
1: In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
2: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
1: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
3: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
1: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de Straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.
6: B1.

0: vai estacionar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard. 3, 2, 1.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat staat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruimen. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind.
4: Omdat
3: het
4: poprock is.
5: Ik hoor alles graag.
6: Dan mag ik heel uit de storm.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1. Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
2: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
1: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Omdat
1: er
2: veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
3: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
3: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mijn goed ook.
4: Dat poprock is.
3: Ik zing wel heel dan netjes.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
2: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
3: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom.